En nu was het hoogste tijd dat we een liedje wat meespelen. Ik word de yesterday man, dat is ja de man van gisteren. Ik speel ook muziek van gisteren, dan moet je ook de man van gisteren zijn. Van was eerst, ik was dat de Chris Andrews, die wat mis dan gezongen werd.

Er dat 70, een cloud, een substitute. Wist de iedereen dat dat kon het origineel was? Het origineel was van de Wright House Brothers van de 70 jaar.

Oh, het zijn stekwaard draaier 70 jaar al. Maar we gaan dan een rol. Gaan we maar kijken. Boeien naar Gimma. Maar gaan bij Love Affair. Dat was 68. Everlasting Love.

Zo, daar komen we al drie oldien. Dan hoe maar voor deze maal Waylon Jennings, Good Old Boys. En dat was uit de serie The Dukes of Hazzard. Dat was 1980. Dan hoe maar Gail Davis, Blue Heartache, dat was 1979. En Hank Williams Jr., Old Habits, dat was 1980. Voilà. Dat zien we al schon dan maal 46 jaar.

Ja, Love is dat wat crossover als of de crossover country als of de van country statie poplieder vergrijven, wat erbij eruit komt. Ähnlich als het ook met Dolly Parton. Dolly Parton heeft zich in een lied van Miley Cyrus probeerd, Wrecking Ball, en heeft het dan direct met team als duet opgeholt. Einfach nur geniaal.

Shame. En dan ook zo'n rubriek Going Back in Time. Wie gewinnt de stuk uit zijn album Shame on Nashville. Dan horen we dood een David Price. En hij zingt They don't play country music like they used to. Dus in een schrijven dat direct de Wengerzalz doet.

Genau, dat is het. Dat heet zo veel wie mijn zendung met de country music als River, Ere Granzischen, Cowboy, de Runde. Seht ich merci met Nolaustren, merci voor telefonen, en tschüss aan Eddie, en bye bye.